0: soxna jaara jaara soxna jaara jaara soxna ki mam jaara kaddu mel ni mam jaara
1: soxna jaara
0: soxna jaara mo jaara way soxna jaara mo jaara way soxna te lim no defal war na ko jilli ci taw jaara mo jaara way soxna jaara mo jaara ngoy soxna te lim no defal war na ko jilli ci taw soxna jaara mo jaara way soxna jaara mo jaara ngoy soxna te lim no defal war na ko jilli ci taw soxna jaara mo fiya ku xelan nga fent ci way mam musa ka way na bala cal no ni dami bagaway soxna jaara mo fiya ku xelan nga fent ci way mam musa ka way na bala cal no ni dami bagaway soxna jaara mo fiya ku xelat nga fent ci way mam musa ka way na bala cal no ni dami bagaway soxna jaara bam ñewagul booba mel ni mam jafena gis jigen ci mooru bamal fa ba mel ni mam jafena soxna jaara bam ñewagul booba mel ni mam jafena gis jigen ci mooru bamal fa ba mel ni mam jafena soxna jaara bam ñewagul booba mel ni mam jafena gis jigen ci mooru bamal fa ba mel ni mam jafena soxna jaara mom maajal aw simen di xar gaalam ndeke booba day bëgg tàngal kafey bégal sëriñam soxna jaara mos naa jël aw simen di xar gaalam ndeke booba day bëgg tàngal kafey bégal sëriñam xadim gañe na soxna jaara moo ko waral faaye mel ni mam jafena jambu jaangi nii ba waawal xadim wal xadim gañe na soxna jaara moo ko waral faaye mel ni mam jafena qadim al qadim ganyana soxna jaara moko waral waye melni mom jottena
1: jaara jaara
0: jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara jaara j